Ja, dat was Curtis Johnson met zijn Baby Baby. Veröffentlicht in 1957 op das Event Label Westbrook, Maine. Oké, weiter geht's met Capitol Label, Rockabilly, Wanda Jackson en Honey Bop.

Yeah, Old Cats in a Trench. De Fabulous One Direction Riders met Honey Bop. Of Capitol Records. De fantastische eenmalige Capitol Sounds. Houden Capitol Tower, LA in de 50s. Wij de Gage, Rockabilly Music, 1956. Johnny Burnett en Rockabilly Boogie.

Baby, just boy. Oh yeah! Een demo recording, niemals veröffentlicht in die 50er jaren. En het is heute eigenlijk niet meer bekend, wer dat lied eingesungen had damals in een studio. Het is ook niet bekend, wo dat lied eingespielt wurde damals in die 50er jaren. Ik heb hier die info, Willie Jeffers. Maar ik heb ook op andere sampler andere namen gevonden bij deze track. Okay, weiter geht's mit Rhythm and Blues from the 50s. Chuck Higgins haben wir jetzt hier mit seinem Motorhead Baby.

0: Ja, de Scat is really rockin'. Dat was Chuck Higgins met zijn Motorhead Baby. We gaan jetzt richting New Orleans. Damals in die 50er jaren gaven ze New Orleans, Louisiana een extreem grote, omvangrijke rhythm and blues boogie-woogie scene. Aus diese Ära, aus dieser City, haben wir jetzt hier Smiley Lovers mit seiner Real Gone Lover. Rock around, rock!
1: Say it, baby!

Gone Hep Get. Smiley Lewis met zijn Real Gone Lover uit New Orleans. Er kwam als een gelijke muzikalische omveld rond Fats Domino. Fats Domino had hem als vele songs van Smiley Lewis gecoverd met zijn bijspiel Blue Monday, want I Hear You Knocking. Maar dat waren allemaal alles originals van Smiley Lewis. Als New Orleans, Fats Domino, hou je het hier met I'm Ready.

Yeah, let's rock! Dat is wel Eddie Smelling met zijn Little Ginny. Trots zijn relatief slechte toonkwaliteit, zijn extreem goede rockabilly track from the 50s. Het is tijd voor het was rauwe Teddy Boy, rockabilly, Crazy Kevin en de Rhythm Rockers zijn we hier. Met Raw Deal.

Yeah, rocking around, bobbing around. Crazy Kevin en de Rhythm Rockers. En we blijven nog een klein beetje hangen in de rol op de Teddy Boy, Rockabilly. Tom Power en de Paul Fire Sandwich hier. Met Give Me, Give Me, Give Me, Give Me. Rock around, rock.

Yeah, Bebopalula, Dash Music, Tom Power and the Power Fires met Give Me, Give Me, Give Me. Veröffentlicht auf eine 10-inch auf Tail Records. Okay, we hebben heute nog geen einzige Hillbilly Country platte gespeeld. En dat werd langzaam maar zeker hoog tijd. Als National 53 of Capitol Records, hou je het hier? Skitch McDonald met Baby, I'm Counting.

0: Darkest moving in. Bill Haley en de Comets waren daar met Move It On Over, natuurlijk. En de country original van Hank Williams. Jede Wache. Over die vrije Oostenrijkse rondfunken. Radiofabriek in Salzburg, Radio Vrouw in Linz. En Radio Helsinki in Graz. The Rocking 50s met Erik van der Meerakker aan microfoon. Oké, terug richting de Honky Tonk. Texanische country, hillbilly music. Met Frankie Miller. Uit de Jim Beck Studio. Gaan we eerst hier, Frankie Miller. Met Hey, Where You Going?
1: Hey.

Yeah, let's paint it down and let's have some fun. Texanische honky-tonk country music waters van Frankie Miller met Hey, Where You Going? Okay, van honky-tonk, Texas, country music, it's weiter met rockabilly music. Sonny Rogers and the King Pink zijn weer hier met zijn High Garrett Mama. Los geht's rockabilly!

Das war Eddie Cochran met Something Else. En we blijven nog een klein beetje aan de West Coast, Californië. Rhythm and Blues zijn we het hier van Etta James. Met Good Rockin' Daddy, eingespielt in 1955 in de Modern Recording Studio aan de Washington Boulevard, Culver City, Californië. Etta James, Good Rockin' Daddy.

The record goes round and round. En Bookie Summer, dat is waar Etta James met hier Good Rocking Daddy of Modern Records 1955. Oké, okay, 57, de Doegbroeg recording van Ricky Nelson of Imperial Records. Ricky Nelson met zijn Bebop Baby.

Das war Ricky Nelson met zijn Bebop Baby, 1957. Oké, jetzt am Schluss ook nog een klein beetje Hollandische rock and roll hebben we jetzt hier. The Black Slash met The Chicken and the Hawk.